0: Kohun.
1: Yafkohun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum.
0: Azizun 'alaikum.